0: Dat was Ron Schmidt met Black Jack David. Veröffentlicht August 1956. Sun Records, Memphis, Tennessee. Uit die zesde folge van onze Sun Special Label rijen. In zes Rocking 50s zendingen erfassen weer de Rockabilly Music 1952 bis en de 56. Heute die tweede helft. Als dat jaar 1956 aan de 706 Union Avenue, Memphis, Tennessee, de legendaire Sun Studio, waar in 1954 ook Elvis Presley is aangevangen. In 1956 kwamen ook Roy Orbison erbij, 1955 Johnny Cash en ook natuurlijk Carl Perkins, heute ook weer erbij in deze zesde folge van onze Sun Special Rockabilly rijen. Okay, let's go. Glennon and Kurt and Rock All Night. Here we go.
1: Well.

Zowat, Klein Honeycutt met Rock All Night. Wouter Gates, Rockabilly Music, Nonchalant 56, Hayden Thompson en Fallon Rock.

go, cat, go. We're gonna rock and roll tonight. Das war Hayden Thompson met Violent Rock. Sun Rockabilly, Nationaal 56. Quite a gauge. De Miller Sisters zijn we jetzt hier. Met 10 Catch Down.

Slap the bass en rock, cat, rock. Dat waren die Miller Sisters met 10 Cats Down. Dan had je nog 56. Voor 2 weken hebben we bereids Johnny Cash ook natuurlijk gespeeld. Dan had je nog 55 Sun Records. Voor 1 week, die eerste helft, dan had je nog 56. Januari bis juni 56, waar Johnny Cash ook erbij. I Walk the Line. En heute natuurlijk ook Johnny Cash weer erbij in deze Sun Label Special. Rocking 50s, Johnny Cash and Train of Love.

Carl Perkins. En put your cat clothes on. Unglaublich. Sam Phillips had hem al zijn 56, 57. Deze platen van hem überhaupt niet te veröffentlicht. Is immer in die archieven hangen geblieben. En een geheimtip voor alle rock'n'roll insider is natuurlijk in deze versie waar ook Jerry Lee Lewis erbij met piano. Jerry Lee Lewis komt später ook nog te sprake met die zijn allereerste single of zijn records met Crazy Arms met op de B-zijde The End of the Road. Laatste woche hebben we bereids ook Roy Orbison gespeeld met Ubi Dubi, zijn eerste Sun label platte damals. Eerste helft 1956. Heute is Roy Orbison weer erbij. Roy Orbison met zijn tweede Sun label single met You're My Baby.

Rocking it up and having a ball. Das waren Ryan and the Teen Kings met Rockhouse, de B-seite van You're My Baby. Zijn de tweede Sun label single. In deze tijd, tweede helft, 56, worden ook die allereerste platten veröffentlicht van Barbara Pittman. Damals nog zeer jong.

Bonsoir, Barbara Pittman in the Sun Recording Studio aan de Sibondrensex Union Avenue, Memphis, Tennessee. Rockabilly Music. Jede woche Rocking 50s over die vrije Oostenrijkse rundfunken. Radiofabriek in Salzburg, Radiofrau in Linz en Radio Helsinki in Graz. Oké. De nächste platte aus den Sun Stadel Studio aus Memphis, Tennessee, 1956. Is van een bekker. Hij kwam maar zijn bekkerij. Jack Earl zou je het hier. En de Jimbo's met Hey Jim.

Gosford, Jekylls en de Jimbo's met Hey Jim. Sam Phillips had van hem nog einde single, dan als een national saxofoons ik leider veröffentlicht, niet meer. Namelijk Slow Down, want dat lied hadden we bereikt voor einde woche in deze Sun Label Special rijen gespeeld bij ons in de Rocking 50s. De volgende rockabilly track wordt ook überhaupt niet veröffentlicht. Het laatste moment wordt deze song tenminste gecanceld van de producer Sam Phillips. Zolde eigenlijk herausgebracht werden tenminste in 1956 op label nummer 252. Kenny Parchman, namen we het hier. Niemand veröffentlicht. Love Crazy Baby.

Dan klik die klak, slap back, echo sound, dan sun sound. Wow, dat is van Johnny Cash en de Tennessee 2 met There You Go. Oké, de next track. Een blues track van een volk onbekende medel. Ze kwam uit de Gulf Coast regio Mississippi. Want daar is zo goed wie niets over hier bekend. Een gradient uber, Hannah Faye. Ze had damals eindige songs eingespeeld in de Sun Recording Studio in Memphis, Tennessee. Maar Sam Phillips had damals überhaupt niets van hier veröffentlicht. Hannah Faye, hebben we jetzt hier met 24 Hours a Day.

0: baby.
1: Jawel, that's it. Hanna Faye was dat. Damals 15 jaar oud in een Sun Recording Studio. Niemals wurde van hier een platte of Sun veröffentlicht. Ze waren übrigens ook die einzigste. Damals in 1956 der nog ansatzweise een klein beetje in de gegend kwam van Rhythm and Blues. Alles waren damals strictly rockabilly. In deze tijd, 1956, tweede helft 1956, had trotzdem Sam Phillips ook een Rhythm and Blues platte nog veröffentlicht op zijn plattenlabel in Memphis. En dat was Roscoe Gordon met Shooby Ooby.

One and one is two, and two and two is four. That's why Hayden Thompson met Love My Baby. En gespeeld in 1956 in de Sun Recording Studio. Want eerst een jaar später had Sam Phillips deze song veröffentlicht van hem. Of zijn sublabel Phillips International, Sun Label, Rockabilly, trotsdem. Oké, weiter geht's. Billy Lee Riley, and we're yet here. And the Flying Saucers Rock and Roll.

Riley en The Little Green Man waren dat. Met Flying Saucers Rock and Roll. Ook in deze Sun Label Special Billy Lee Riley erbij. In de gelijke tijd, december 1956, worden ook die allereerste platten van Jerry Lee Lewis eingespeeld in de Sun Recording Studio. Jerry Lee Lewis, damals nog totaal völlig onbekend. Zijn eerste platten waren over de A-side The Crazy Arms met over de B-side End of the Road. Het is niet werkelijk zijn allerbeste song die er damals had aangespeeld. De B-side is mijn bijna nacht. Het was besser wie Crazy Arms. Jerry Lee Lewis met zijn allereerste single uit 56 Sun Records met End of the Road.

0: Dat is waar, Jerry Lee Lewis met zijn allereerste platte of Sun Records met End of the Road. Oké, Jerry Lee Lewis uit de Boogie Woogie scene New Orleans, Louisiana. En we hebben jetzt nog eenmaal een Rhythm and Blues track uit de Sun Stadel. Niemals veröffentlicht damals van de producer Sam Phillips. Nog eenmaal Roscoe Garden met een lied over New Orleans.
1: It is.